Ik schlief in Amstelveen-Claire, is gaat bij Magdemonster. Alles ging uit, kan niet vragen, wie kan wie uitgebracht werden. Ik schlief in Amstelveen-Claire, is gaat bij Magdemonster. Alles ging uit, kan niet vragen, Fräulein Uschewikler. Ik schlief in Amstelveen-Claire, is gaat bij Magdemonster. Alles ging uit, kan niet vragen, wie kan wie uitgebracht werden. Ich bin ausgewählt, Claire, ist kommt mit uns zum Monster. Als wie ausgewählt, Flausen, Fräulein, Wüschewieger. Ich schlief in... I don't speak German.